Orioles. Who's gonna love me when you're gone? Ja, wie gaat van mij houden als je weg bent? Oh, wat een dramatiek toch. Plaatjes bij toeval gekozen, want ik ga vandaag afscheid van u nemen. Ja, het is niet anders.

Maar ja, eerst gaan we eerst 2 uur gewoon dit programma doen. Er zijn wat wijzigingen in het programma. Ik heb wat dingetjes veranderd. En dan hoor ik u denken, ja, wat dan? Dat ga ik u niet vertellen. U gaat ervoor zitten en luisteren en kijken of u het kent of niet. Wees welkom.

Adam Lambert. What do you want from me? Wat wil je nou van mij? Laat het maar even weten. Oeh, ja, dat is een goeie. Ga even naar de site, hè. Ik kan wel adressen gaan noemen, maar dat vergeet iedereen weer. Dus dan schiet je helemaal niks meer op. Gewoon naar de site, klikken, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. En dan komt het nog voor elkaar. Klinkt zo lekker, hè? Oh. Rolls Royce. And best love.

En ze waren wild. Ze waren zo wild dat ze het geld te snel er doorheen jaagden eigenlijk. En toen was het op. Nog een proberen terug te komen op financieel, maar dat ging financieel dus niet. Hè? Nee, je moet niet alles in één keer opmaken. Nee, je moet verstandig zijn. Je kan wel zelfstandig zijn natuurlijk, maar je moet wel wat opzij leggen voor later, toch? We kennen het in de uitvoering van Elvis Presley. Dat is natuurlijk de koffer, maar dit is origineel. Terry Stafford en Suspicion.

En je weet het, hè, bij Elvis Presley, die heeft alles eigenlijk gecoverd, nooit wat origineels. Maar ja, dat was helemaal geen probleem, want hij maakte er zo een eigen versie van, om het zo even te zeggen. En hij zei dat, hij had er ook geen moeite mee. Daarentegen Michael Bussato zei dat hij origineel alles deed. Ja, ja, ja. Ja, hij was ook origineel in het naakt behangen, geloof ik, of zoiets. Hoe zat het ook alweer? Tiddledy, Little Jimmy Osmond en Georgie Gibbs. Origineel is van Georgie Gibbs. Zover je van origineel kan spreken, natuurlijk.

Pom bidom pom pom. Tweet. Tweet. Dam dam. Hey Nico, vind je hem leuk of niet? Ja, hè? Dacht ik al. Speciaal voor Nico. Uit de Zaanstad.

Armin van Buuren featuring Christian Burns and The Light Between Us. Wat is het licht tussen ons, tussen jou en mij? Vertel dat eens. Ik heb hem hier aanstaan, hoor. Niet één, niet twee, maar drie lichtjes aanstaan. Anders zie ik niks in de studio.

Twee keer Sandy, één keer met een Griekse ei en één keer met E en met een IJ. Ja, wat een informatie, maar toch wel even leuk om te horen. De twee Sandy's dus in dit geval. Supremes.

Hits, na hit, na hit, na hit. En toen was er een keer weer voorbij. Smokey. En de Mexican Girl. Zingt u nog even mee? Dat kan hoor. Nog een paar seconden. Heerlijk gitaarspel zit er gewoon in. Hoort u dat? Dank u. Dank u. Wom de Bees, je kent het ongetwijfeld wel. Say a Little Prayer. In deze uitvoering bedoel ik dan, hè? We gaan terug naar 1989.

Peter and Gordon, 1966, The Knight in Rusty Armor. Lekker, hè? Ja, lekker toch? Even terug naar je jeugd. Deze kwam uit 1966, maar deze die je nu hoort, ken je ongetwijfeld ook wel. 2 jaartjes later, 1968, The Love Affair and the Everlasting Love.

gisteren weer, mijn buurmeisje. Desiree. Heb ik de vorige keer toch verteld of heeft u dat niet gehoord? Oh. Kan ik weinig aan doen natuurlijk. Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams. Waar droom jij van? Ja, misschien was je wel verliefd op haar. En misschien nog steeds, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, girls wanna have fun. Maar kent u deze nog van Cyndi Lauper? Want die is volgens mij helemaal in de vergetelheid geraakt. Met geen hit, maar prachtig. I drove all night.

Amateur voorzien de centjes toen in, nou wat was het, 75 jaar. Had ik het plaatje gekocht. Naar huis zat er een tik in. Ik terug naar de platenzaak. Stadswacht in deze tijd. Er zit een tik in die plaat. Ja, dat moet je maar houden. Kan je tegenwoordig niet meer maken, want tegenwoordig ruilen we gewoon om, hè. Oh, het was van mijn duur voorzien, de centjes. Maar gelukkig is er tegenwoordig de digitale techniek, hè. Er zitten er geen tikjes in. Dus, people's choice, do it any way you want. Ik vond het zo'n heerlijke, stampende, funky plaat. Ik hou wel van die funky muziek, dus als ik even de kans krijg om het te draaien, draai ik uiteraard. Aha, hoor ik u denken. Waar ken ik ze van? Nou, van Crywolf. Ik ken ze ook van andere dingen. Als ik aha zeg. Terug naar 1987 bedoel ik.

Ja, ik ben er wel hoor. Als je denkt, hé, waar is die nou? Moest even wat notteren. Oftewel opschrijven. Notteren heet dat, ja. Noteren. Hoor ik je denken, ja, daar heb je toch een computer voor. Ja, natuurlijk, maar als je iets opschrijft, onthoud je het langer en beter. Moet even over nadenken dus. Even kijken hoor, want wat had ik nou klaargezet? Ik moet even kijken, wat was dat ook? De tune van Veronica en Tros en dergelijke. Oh ja. Het zal wel iets van een radioprogramma zijn geweest natuurlijk. En de zeezender, het komt er weer aan. En dan hoor ik je denken, alweer? Ja, dat was vroeger een andere benaming, maar daar ga ik u niet mee lastigvallen. U ontdekt het vanzelf.

0: stop me if you heard it all before. Nou, ik ben sinds begin dit jaar, ja, begin dit jaar ben ik weer het pensioen gegaan. Heerlijk, heerlijk, heerlijk moet ik zeggen. Doe af en toe wat kleine opdrachtjes tussendoor. Bijvoorbeeld iets op de radio presenteren en zo. En het sporten en heel veel leuke dingen ben ik aan het doen. Als ze zeggen, wel eens als je pensioen moet je ervan genieten. Nou, ik geniet er echt van. Letterlijk en figuurlijk. Maar, en daar kom ik mensen tegen van mijn categorie leeftijd, 60-plussers. De zeurders, de azijnzekers, de jankers. Die hebben ongelooflijk veel vrije tijd. En lopen nog te klagen over allerlei dingen waar ze niet aan toe komen. En dan denk ik bij mezelf, je bent gezond. Je kan normaal rondkomen, neem ik aan. En mijn janken en mijn janken. Vooral in appgroepen kom je dat veel tegen. Oh. Tjonge. Daarom voor hun deze.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: dat is toch makkelijk meezingen zo, hè? Hela, hela, hela, hela. Ben je de Franse taal niet machtig, dan is het makkelijk meezingen. Maakt niet uit waar ze over zingen, als het maar lekker klinkt, zeg ik altijd. Ze doet er wel lang over, met dat hela, hela, hela. 1988 dus. Ik kan me er helemaal niets van herinneren, van dat nummer dan. Ja, toen ik het naar de antwoorden wil. Frans Gaal.
1: Ja, ja.
0: Mooie intro, moet je luisteren. 1, 2, 3, 4. 1,
2: 2, 3, 4.
0: Mooi, hè? Magistraal. Bee Gees. And spirits haven't flown.

Kent u de video nog? Ja? Mooi. Moet ik vertellen wat erin zit? Weet u zelf wel. Heeft met baseball te maken en zo, maar ja. Gaat er iets naar? Zoek het maar op het internet. Ga niet alles uitleggen. Het is geen hit geworden, maar het is zo'n lekker nummer om te horen. 1982, dat wil ik nog even bij je vermelden natuurlijk. Tony Bessel. En Miggy. Ja. En muzikaal gezien hebben ze het volgens mij niet lang volgehouden. Joan Armatrading.

Samba de Janeiro, oftewel Rio de Janeiro. Zal het dat zijn? Geïnspireerd door, laat ik het dan zo zeggen eigenlijk.

0: een zomerhit.
1: Maar wat is een zomerhit nou eigenlijk? Hè? Ja, daar hoor ik ook allerlei discussies over. Dus, ja, samba, samba, samba. Dag, de samba, samba, samba. De samba. Zit er alweer op, ja. Ah, denk ik. Bij mezelf. U bent ook van mij af. Of niet? En de volgende keer meer, als u luistert. Ik heb het altijd wel een apart nummer gevonden, maar het begint hangerig. Maar toch wel mooi om te horen als je er even de tijd voor neemt. Moet je sowieso doen wel met muziek. Lindisfarne en Run For Home, daar ga ik onder andere mee besluiten. En wij ontmoeten elkaar de volgende keer weer. En tot die tijd pak ik mijn bizarre en ga

wij vervolgen onze weg. Even een overzicht natuurlijk geven. 40, nieuw binnengekomen. Grace Jones, La Vie en Rose. 39, David Bowie, Heroes. Nieuw dus. Op nummer 38 in de tweede week van 42 afkomstig. De Chocolates, Let's Do It in the French Way. Helaas niet gehoord. In de achtste week, Rita Coolidge. Van 31 naar 37. Forne, Cold as Ice in de zevende week van 23 naar 36. En Kayak, Starlight Dance in de vierde week van 29 naar 35. En net hoorde u voorbij komen een nieuwe binnenkomer. Miko met de Star Wars Title Team op nummer 34. En op 33 vinden wij de heren van Supertramp. Afkomstig van nummer 25. Give a little bit.

0: De sfeer zoals toen.
1: Het geluid en de techniek van nu.
2: Via internet.
3: Nieuw.

Status Quo, nieuw op 32 in de Mimico Top 50 van 19 november 1977. 6 tipnoteringen, 6 nieuwe binnenkomers. En elke keer als ik iets van Status Quo voorbij hoorde komen, denk ik van nou, nu is het echt afgelopen. Nee hoor, want ze gingen gewoon door en ze gaan maar door en door. En als ze ermee stoppen, gaan ze ook maar door en door, door juist inderdaad de geluidsdragers, hè? Plaatjes, mp3'tjes. Allerlei andere audio dingen. Ik ga ze dan niet allemaal noemen. Wafbestanden. Ja, het is te veel om op te noemen. Maar je kan er nog jaren van genieten.

Maffe maandag, daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden dag.

The Stranglers. Something Better Change. En Cindy, My Guy, kwam er ook in voor in deze hitparade. In de derde week van 36 naar 30, maar helaas niet gehoord. Deze heren natuurlijk wel, The Stranglers, Something Better Change. In de vierde week van 28 naar 29. Wat een kabaal, hè? Nou, viel eigenlijk wel mee voor deze heren. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit. Maar ja, je moet af en toe wakker geschud worden. In de negende week van 21 naar 28. Stevie Wonder en Another Star.

0: kan uw huis volledig inrichten met luxe meubelen voor minder dan 25.000 frank.
1: Wie biedt u een meubelshow op meer dan 12.000 vierkante meter verkoopsoppervlakte?
2: Waar zit er meer dan 1000 modellen zelfs?
1: In welke dancing kan je iedere zaterdagavond 25.000 frank in de wacht slepen?
0: Alles en echt nog veel meer kan alleen de firma Vermeer Thijs en Zonen aan de Boerenkrijglaan 164 te Westerlo.

Rod Stewart, You're in My Heart, the final acclaim. De derde week van 32 naar nummer 27. En wat heeft hij een stel vrouwenharten veroverd? Waarschijnlijk ook een stel mannenharten. In zijn tweede week van 45 naar 26 maar liefst gestegen. En met recht en stip, een stip moet ik eigenlijk zeggen. Mink de Vil en de Spanish Troll.

In haar achtste week zou ik bijna zeggen, Stevie Nicks. Want dat is toch het boegbeeld geweest van Fleetwood Mac. En Dreams van 19 naar 25. Ze klinkt volgens mij zo zielig omdat ze gezakt is. Ja, zo liggen de feiten en daar kun je niet onderuit. Eens heeft ze daar wel ergens gestaan hoor, op die nummer 24. Maar er staat nu heel iets anders. Afkomstig van nummer 13, ook dus gezakt. Dr. Bizzard's Originals of a Band. And I'll Play the Fool.

Champagne Valentino, tweede week van 40 naar 23 met stip. En het is tijd voor een overzicht. We vonden op 32 Status Quo Rocking All Over the World. En die kwam uiteraard nieuw binnen. Boris Johnson, Strawberry Letter 22, van 48 naar 31. Cindy, My Guy, in de derde week van 36 naar 30. En The Stranglers, Something Better Change, in de vierde week van 28 naar 29. In de negende week, Stevie Wonder, Another Star, van 21 naar 28. In zijn derde week, Rod Stewart, You're In My Heart, The Final Claim, van 32 naar 27. Mink DeVille, Spanish Stroll, in de tweede week van 45 naar 26. Fleetwood Mac, in de achtste week van 19 naar 25 met Dreams. En Dr. Blizzard's Original Savannah Band, I'll Play The Fool, van 13 naar 24. En het Champagne, Valentino, in de tweede week dus van 40 naar 23. En op 22

0: Discount.
1: Home Discount Center Gent.
2: Na 1 jaar aan de top met zijn nieuwe trend in meubelverkoop.
1: Home Discount Center.
2: Met zijn onvergelijkbare meeneemformule is altijd 30% goedkoper.
1: Home Discount Center.
2: De reuze meubelzaak langs de watersportbaan te Gent.

De Floaters. En Float On van 16 naar 21. Zometeen die nummer 19 notering van dezelfde artiesten. Twee keer een nummer. Dat hoor je zometeen. Maar eerst dus nummer 20 in de zevende week van 11 afkomstig. Jigsaw. And If I Have to Go Away.